0: Show. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter. Die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter. Die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

at the bottom.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1.

1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
3: Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af, door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaam was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijk ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaam ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af, door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaan was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijk ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaan ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen file rijden. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk ook file. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
12: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
13: Zie jij nog haarscherp? Of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
12: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
14: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
15: Oh, oh, oh, Agrotuin en Dier.
14: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
3: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3:00 gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
4: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: samen met People Like You levert Kandemaaiers een warme, maar ook een toegankelijke popsong af. De bus trapt waardering uit voor de mensen die kleur geven aan het dagelijkse leven. De gospel knuffeltrek voor vandaag. Op deze 9 juni, Kandemaaiers en People Like You.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: Die zegt goedemorgen.
2: Het geluid van
0: inmiddels is het 7:11. Wees welkom.
2: Radio Nunspeet.
0: Bij de start vanochtend voor Nunspeet in de wijde omgeving. Dit is de Veluwe start op met ruimschoots aandacht voor het laatste nieuws. De berichtgevingen uit de diverse ochtendkranten komen aan bod tussen nu en de klok van 9. Daaraan toevoegend natuurlijk het laatste nieuws vanuit onze redacties van RTV Nunspeet en van de VRMG. En verder hebben we natuurlijk aandacht voor de vaste items. En die komen weer aan bod tussen 8 en 9. Hoe staat het ervoor wat betreft de files? Op dit moment in onze provincie Gelderland worden er 7 maar gemeld. Valt dus reuze mee. 2 stuks voor onze regio. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Voorthuis en Hoevelaken. En de tweede en de laatste die vinden we op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Een kleine 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. Nou, vandaag wordt het maximaal 18 graden Celsius. Zon en wolken die wisselen elkaar af. En vooral vanmiddag valt er met regelmaat een bui. Soms komt het ook tot onweer en windstoten. En ook tussen de buien door waait het stevig door.

in het Air Disaster. En deze mag er natuurlijk ook wezen. Laten we het even vooropstellen. De Free Electric Band hier op de radio bij de Veluwe start-up. We kijken naar het nieuws. En jawel, het is inmiddels naar buiten gekomen. De nieuwe coalitie presenteert een akkoord en wethouders voor onze gemeente Nunspeet. Gemeentebelang Nunspeet, ChristenUnie, CDA Lokaal en ProNunspeet hebben een coalitieakkoord bereikt voor de komende bestuursperiode. Onder de titel Bouwen aan de toekomst met oog voor elkaar zetten de partijen in op onder meer woningbouw, zorg, onderwijs, sport, cultuur en verkeersveiligheid. De vier partijen presenteren ook direct hun nieuwe wethouders. Gemeentebelang levert twee wethouders, te weten Pieter-Jan van Rossen en Mark Konings. En die laatste die voor 0,6 FTE aan de slag gaat. Jennifer Elskamp vertegenwoordigt de ChristenUnie en Wiegert Stoffer wordt wethouder namens CDA Lokaal en ProNunspeet. De portefeuilles zijn inmiddels verdeeld. Van Rossen krijgt onder meer economie, sport, cultuur en handhaving onder zijn verantwoordelijkheid. Elskamp blijft verantwoordelijk voor het sociaal domein. Stoffer neemt ruimtelijke ordening, woningbouw en openbare ruimte voor zijn rekening. Konings wordt verantwoordelijk voor de financiën, grondbeleid, dienstverlening en inwonersparticipatie. Het coalitieakkoord wordt op 17 juni officieel gepresenteerd en ondertekend. De gemeenteraad beslist op 25 juni over de benoeming van de nieuwe wethouders. Volgens de coalitiepartijen biedt het akkoord een stevige basis om de komende jaren te werken aan de toekomst van de gemeente Nunspeet.

De nieuwe, tenminste de nieuwe. De eerste single voor Pommelien Thijs samen met Mo, volgens mij zijn we over nog eventjes. Het midden hoorde je en daarna voor Bruno Mars en Grenade. Nederlanders, wij Nederlanders moet ik zeggen, gooien wat minder eten weg. Dat blijkt uit de 3-jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om gemiddeld zo'n 25 kilo per persoon per jaar, te waarde van zo'n 100 euro. In 2022 was het nog 28 kilo per persoon. Nou, vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Dus verspilling in Nederland moet over 5 jaar zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Met de huidige trend wordt dat helaas niet gehaald, zo schrijft dat in de bladen wat betreft vandaag. En dan gaan we nog eventjes richting Harderwijk toe wat betreft het nieuws. En dan komen we terecht bij het volgende, want de gemeente Harderwijk heeft vorig jaar ruim 19 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt allemaal uit de jaarrekening over 2025. In 2024 bleef er zelfs bijna 22 miljoen. Volgens wethouder Wilco Mazier laat het overschot zien dat de gemeente financieel gezond is. Het extra geld kwam onder meer binnen door hogere opbrengsten uit de grondverkopen voor woningbouw en ook bedrijventerreinen, een hogere bijdrage van het Rijk en extra inkomsten uit vergunningen en parkeren. Toch moest Harderwijk eerder bijna 13 miljoen euro bezuinigen. En dat lijkt tegenstrijdig, maar volgens de gemeente gaat het vooral om eenmalige meevallers. Die lossen een structureel tekort in de begroting niet op. Van het overschot wordt er ruim 15 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserves. En daarna gaat 2,1 miljoen euro naar het Woonfonds voor Betaalbare Woningbouw. De eerder genomen bezuinigingsmaatregelen, zoals de verhoging van de OZB, het afschaffen van gratis parkeer in de binnenstad en ook het schrappen van de gratis grofvuilregeling, blijven vooralsnog van kracht. Nieuwe bezuinigingen of belastingverhogingen zijn volgens de gemeente Harderwijk voorlopig niet nodig. Dat melden ze allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag. Goedemorgen, het is bijna 19:30. Teddy Swim staat voor je klaar met The Bad Dreams. Eerst nog even terug naar de jaren 80 en dan komen we terecht bij deze band. Dit is de Dictator op Nunspeet bij de Veluwe Zandop van Centerfold.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De groei van het aantal banen in Nederland...

0: vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft het UWV berekend. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep doorgezet. En de plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En het weer de komende uren droog, daarna wisselvallig en in de middag stevige buien. Met dan ook veel wind en kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land verloopt de ochtendspits niet al te druk. Er staan wel een paar wat langere files. Zoals nu op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 6 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal, 5 met daar 10 minuten op onthoud. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strandnulde, 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Jurgen van Abel. En onderweg hier bij de Veluwe start-up. Inmiddels 7:07. Goedemorgen. Terug naar het nieuws voor vandaag. Het voormalige wegrestaurant van de familie Hop in Harderwijk is gesloopt. Op de locatie aan de Zuiderzeestraatweg worden de komende tijd 39 woningen gebouwd. Het wegrestaurant was jarenlang een bekende stopplaats voor de vrachtwagenchauffeurs en ook reizigers. En door de aanleg van de A28 en later ook de ontwikkeling van de wijk Frankrijk verloor de horecazaak steeds meer klanten. In 2001 sloot het restaurant definitief de deuren, maar het pand bleef nog wel jarenlang staan. Vorige week is gestart met de sloop van het gebouw. Op het terrein komen dus 39 nieuwe woningen. Volgens de gemeente Harderwijk bestaat 30% daarvan uit sociale huurwoningen en valt ongeveer 2/3 in de betaalbare categorie. Met de nieuwbouw verandert de entree van de wijk Frankrijk ingrijpend en ook een tegenoverliggend terrein langs het fietspad wordt bebouwd. De eerste woningen moeten naar verwachting volgend jaar worden opgeleverd, zo schrijft men dat allemaal in de regiobladen. De autoriteit persoonsgegevens, oftewel de AP, kreeg vorig jaar 13.517 klachten en tips binnen over overtredingen van de privacywetgeving. En dat zijn er ruim driekwart meer dan in 2024. Toen hebben we meldingen binnengekregen van 7696. De AP kreeg de meeste klachten binnen over de organisaties die niet transparant zijn over welke persoonsgegevens ze willen gebruiken of deze gegevens niet willen verwijderen als daarom gevraagd wordt. En ook ontving de Waakhond veel meldingen over datalekken. Veel organisaties reageren in eerste instantie volgens de AP-voorzitter Wolfsen verkeerd als mensen gebruik willen maken van hun privacyrechten. En dat is natuurlijk wel heel erg zorgelijk. Zo laat me dat allemaal ook weten, onder andere via onze collega's van de NOS. Goedemorgen, de Veluwe staat op hier op Nunspeet van maandag tot en met vrijdag. Ook te beluisteren bij de collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en de gemeente Barneveld. Goedemorgen. Terug naar de hits. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. Goud van oud op de radio. Lemon Pipers, dit zijn ze met The Green Tambourine. Robbie.

Ja, ja, ja man, dit was een gloednieuwe single, is gisteren uitgekomen. En je wint me op, je wint me op. Lekker ding. Het is maar eventjes, het zal maar tegen je gezongen worden. Terug naar het nieuws, de coalitieonderhandelingen dan. Daar gaan we nog eventjes naartoe. En dit keer naar de gemeente Oldebroek. Die tussen Christelijk Verbond Oldebroek en de SGP en Algemeen Belang Oldebroek zijn vrijwel ook afgerond. Het coalitieakkoord wordt naar verwachting eind deze maand gepresenteerd. Twee wethouders zijn inmiddels bekend. Fractievoorzitter Tom de Nooyer wordt wethouder namens CVO en Erik Doornwaard vertegenwoordigt de SGP in het nieuwe college. ABO is echter nog op zoek naar een kandidaat en heeft daarvoor zelfs een oproep geplaatst op hun Facebookpagina. Volgens ABO wordt gezocht naar een ervaren bestuurder die de partij stevig kan vertegenwoordigen binnen het college. In de vacature vraagt de partij om iemand met een toekomstgerichte en ook een vernieuwende, onderzoekende en benaderende houding. En daarnaast moet de kandidaat passen bij de kernwaarden van ABO, oftewel eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid bij de inwoners. Nou, in ieder geval, het coalitieakkoord wordt volgens de huidige planning op 29 juni aanstaande gepresenteerd. De installatie van de nieuwe wethouder staat dan gepland voor 9 juli aanstaande, zo zie je maar weer. De Veluwe staat op van maandag tot met vrijdag met het laatste lokale, regio en het landelijke nieuws. Iedere ochtend opnieuw vanuit het muzikale hart van de Oenenburg Winkelcentrum De Winhof. Live iedere dag opnieuw. Met de lekkerste hits daarbij. En over hits gesproken, dit zijn ze.

Swift op de radio en The Fate of Ophelia. En daarvoor trouwens ook nog hadden we de Dire Straits en dat deden we met de hitsingle Calling Elvis. Nog even terug naar het nieuws voor vandaag. De berichtgeving uit de diverse bladen. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen tot en met 15 jaar in te zetten voor commerciële doeleinden via online content zoals vlogs of posts van mof en deadfluences waarin spullen worden gepromoot. Het kabinet werkt nu verder uit dat wat wel en wat niet strafbaar wordt. Het gaat onder meer om hoe en hoe vaak kinderen in beeld komen en in hoeverre activiteiten en ook bedrijfsmatig karakter hebben. Eerder wezen verschillende onderzoeken uit dat kinderen die in de vlogs te zien zijn kwetsbaar zijn. De online aandacht kan bij deze kinderen grote impact hebben op hun welzijn en ook zelfbeeld. Met soms mentale problemen tot gevolg, zo schrijft de NWS allemaal vandaag. We gaan er even uit voor reclame nieuws weer en reclame de knuffelplaat. Zo dadelijk zijn we bij terug met het vervolg wat betreft de Veluwe start-up.

0: Bent u op zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
1: Juwelier Mieke Sieraderie.
0: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
2: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken. Voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341 264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet. Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
3: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
4: Misschien al jaren van een mooie camper, maar door de bomen ziet u het bos niet meer. Kom dan eens naar Broeker Enk 33 het Loo in Oldebroek. Daar vindt u volle campers met een keur aan campers, nieuw of jong gebruikt. Alkoof, integraal of een buscamper tegen zeer scherpe prijzen. Laat nu uw droom uitkomen en geniet van vrijheid, blijheid in een camper van volle campers. Onderhoud, service en garantie om de hoek, dat geeft het veilige gevoel. Fobbe Campers, Broeker Enk 33, het Loo in Oldebroek. Op bedrijventerrein Stuyvesant.
5: Van den Bol Mode.
6: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Bol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
5: Van den Pol Mode, jouw stijl, jouw keus.
6: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
7: Zie jij nog haarscherp? Of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
8: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieur.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
3: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
5: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
4: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
6: Zag ik ineens jou?
4: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Radio Nunspeet Verkeer.
7: De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er staan een paar files met wat meer oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het langzaam tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, langzaam rijden en stilstaan tussen Heerde en Epe. Het oponthoud is in beide gevallen een kwartier.
2: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
8: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
16: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
17: Zie jij nog haarscherp? Of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
18: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin.
19: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
20: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
21: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
22: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: toegankelijke popzong af. Ik heb het over niemand minder dan Cameron Meyers. De knuffelplaat voor vandaag. De gospel knuffelplaat wel te verstaan. Eigen tijdse gospel ook in de 12 vanmiddag weer. Tussen 5 en 6 een uur lang bij Joost van der Wel in Good Music Time. En ook vanavond tijdens de zendtijd voor kerken tussen 10 en 11 uur.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: En die zegt goedemorgen.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Al bijna 40 jaar de ene rechte.
2: Radio Nunspeet.
0: Vanuit het muzikale hart van Oedenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Daar zijn de studio's van Radio Nunspeet, TV Nunspeet en TV Nunspeet Tekst. En dat allemaal al, ik zei het al, bijna 40 jaar. Goed, in ieder geval, de Veluwe staat op met onderweg de Hollandse klomplaat. De verjaardagshoroscoop, de spreuk van de liefde, echte liefde is. We hebben Roy Orbison naar de headlines. En natuurlijk straks meer over het weer, objectief en uitgebreid voor vandaag. En de vooruitzichten. De files hebben we ook te melden op deze dinsdagochtend. Te beginnen bij de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Ruim 4 kilometer stilstand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. A28 Amersfoort richting Zwolle. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Andere kant op, diezelfde A28. 4 kilometer langzaam rijdend tot stilstand verkeer tussen het Harde en Afrit Elspeet. Dan mag je eventjes een klein stukje doorrijden. Want verderop op diezelfde A28, een kleine 8 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd. Stilstand verkeer tussen Stropnulde en Amersfoort-Vathorst. A50 dan, Zwolle richting Apeldoorn. Ruim 3 kilometer stilstand verkeer tussen Hattem en Heerde-Zuid. En 50, Zwolle richting Emmeloord. 5 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En de laatste melding die vinden we op de N303 Harderwijk richting Barneveld. Ruim 3 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen de aansluiting met de 798 en de aansluiting met de A1.

0: dag.
1: Hij zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Het is de dag dat Benny Dijkman geboren werd in 1951. Je hoort hem als de Hollandse Kronplaat. Je hoeft niet bang zijn voor het leven.
2: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
1: Voor deze 9 juni 2026 ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Dit is de horoscoop. Je zit vol energie en enthousiasme, waardoor veel zaken vanzelf lijken te lukken. Successen volgen elkaar op en er is ruimte voor gezelligheid en ook spontane plannen. Door goed te luisteren ontdek je nieuwe kansen en verrassende oplossingen. Een idee dat eerst onmogelijk leek, komt steeds dichterbij. Is de verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag een jaartje ouder zijn geworden. Van harte gefeliciteerd en nogmaals een hele fijne dag toegewenst. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is samen lachen om kleine wonderen. Het is 9:10. Dit is die grote hit van de Canadese rocker.

de grote hit van Hannah May. Maxime, en ik wil dat je licht op Nunt speelt. Daarvoor nog die heerlijke zinger van Bryan Adams. And everything I do it for you. Ondernemer Martin Vidder uit Nunt speelt, die werkt aan een nieuw evenement op het terrein van het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Op 17 en 18 oktober vindt daar de eerste editie van de Veluwe Fair plaats. En dat is een evenement dat volledig in het teken staat van

En voor kinderen wordt daar een speciale kinderhal ingericht. Volgens Vidder biedt de locatie volop mogelijkheden om verder te groeien. Duizenden mensen hebben online inmiddels hun interesse getoond. De initiatiefnemer hoopt dat de Veluwe Fair uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend evenement waar bezoekers, ondernemers en ook verenigingen elkaar ontmoeten. Zo laat onze redactie dat allemaal vandaag weten. Dus bij deze weer even op de hoogte. Nogmaals de data. 17 en 18 oktober aanstaande. Zo dadelijk de headlines op de radio. Gevolgd door een update op de files voor onze regio. We worden daarover bijgepraat door de mensen van de ANWB. En dan is het tijd voor de Roy Orbisonplaat. En dat doen we vandaag met de Indian Wedding. Eerst nog even terug naar deze man.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten... na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Het dodental door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In sommige gevallen kunnen de extra kosten oplopen tot €300 per maand. En het weer, vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De drukte op de weg neemt geleidelijk aan af. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Zwifterband 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen 11 kilometer met ook daar 20 minuten op onthoud.

0: Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar staat file door een ongeluk. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 7 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Westervoort, langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is bijna een kwartier.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
3: Hey Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaat?

Roy Orbison in de Veluwe staat op naar de headlines van 20:30. Indian Wedding hadden we deze keer gekozen op deze dinsdagochtend, de 9e juni 2026. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert de uitkeringsinstantie UWV. De verwachting is dat het aantal banen de komende jaren wel blijft toenemen. Maar ja, als de prijzen langer hoog blijven, zal de groei een stuk lager zijn. De huidige onvoorspelbaarheid in de wereld maakt bedrijven voorzichtiger, zo ziet het UWV. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Niet elke sector wordt hard geraakt door de hoge energieprijzen. Onder juridische dienstverleners en ook accountants zal het aantal banen blijven stijgen, zo schrijft de NWS allemaal vandaag. Kijken we naar het regionieuws. De dierenambulance in Barneveld die kampt met een tekort aan vrijwilligers, vooral aan chauffeurs. En hierdoor neemt de werkdruk voor het huidige team toe en moeten vrijwilligers regelmatig extra diensten draaien. Sinds de sluiting van dierenopvang Levenslust in Barneveld moeten gevonden honden en katten naar een opvanglocatie in Soest worden gebracht. En dat kost per rit al snel een uur extra, waardoor vrijwilligers minder snel beschikbaar zijn voor nieuwe meldingen. Hoewel de dierenambulance tot nu toe altijd voldoende bezetting heeft weten te regelen, vreest de organisatie dat de bereikbaarheid onder druk komt te staan als het tekort verder oploopt. De dierenambulance roept daarom nieuwe vrijwilligers op zich te melden. Naast chauffeurs zijn ook bijrijders zonder rijbewijs van harte welkom. Volgens de organisatie werkt een hecht team samen om dieren in nood zo snel mogelijk hulp te bieden. Zo laat onze streekredactie dat weten, de VRMG. Ja, daar zijn ze nog eventjes, de dames van K3. Ze hebben alle concerten afgesloten afgelopen week. Hier zijn ze nog een keertje met zo.

Drill van Martin Garrix. Ja, onze Nederlandse trots kun je wel zeggen. Samen met Ed Sheeran en Repeat It was het dan wel geheten. Daar nog eventjes voor, terug in de tijd. En dat deden we met de dames die natuurlijk ontiegelijk veel concerten hebben gegeven. En ontiegelijk veel euro's hebben verdiend de laatste maanden. En dat allemaal in België en ook hier in Nederland, in de Rotterdamse Ahoy. Oftewel de dames van K3 en Oya Lele. Het is 9:15. Goedemorgen, dit is de Veluwe. Staat op voor dinsdag 9 juni. We kijken naar een update wat betreft de files voor dit moment. Te beginnen bij de A28, Amersfoort richting Zwolle. 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Wezep en Zwolle-Zuid. De andere kant op, diezelfde A28. Ditmaal tussen afrit Epe en Harderwijk, een kleine 4 kilometer. Dan mag je heel eventjes een stukje doorrijden. Verderop kom je dan weer in de file te staan tussen Strandwulde en Amersfoort-Vathorst over een lengte van 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels alweer vrij. Gegeven. A50 dan, Zwolle richting Apeldoorn. Ruim 4 kilometer stilstand verkeer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. En de laatste melding die vinden we op de N50. Emmeloord richting Apeldoorn. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer. Gebeurt tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek richting de A28. En dat is de oprit richting Amersfoort. Eens even kijken. We beginnen met hier en daar met een bui. In de loop van deze dinsdagochtend wordt het op de meeste plaatsen droger. Wisselen wolkenvelden en zonnige periodes elkaar af. Vanmiddag blijft het wisselvallig. Er is ruimte voor de zon. Maar er trekken ook enkele buien over onze provincie. Vooral aan het einde van de middag kunnen deze wat stevig uitpakken. Bij matige zuidwestenwind worden ongeveer 17 graden. Vanavond komen eerst nog enkele buien voor. Maar later wordt het op de meeste plaatsen droog. In de nacht naar woensdag is het vrij helder en droog. En de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen dan verloopt wisselvallig met af en toe ruimte voor een bui, maar ook langere perioden, droge periodes moet ik zeggen, waarin de zon zich laat zien en de temperatuur blijft steken rond de 17 graden Celsius. Dat is niet verkeerd. En ook donderdag en vrijdag houden we het wisselvallig weerbeeld aan. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar een bui blijft ook mogelijk. In de Veluwe is het 9:13 geworden met

zeg maar. Je hoeft niet naar huis vannacht, zo was het. Dit was het voor vanochtend weer. De Veluwe staat op, editie dinsdag 9 juni. Zodat veel plezier bij de ochtendkracht. Hij is inmiddels gearriveerd, fris en fruitig. Roy Schimman is zijn naam. Hij neemt je mee tussen 9 en 12 uur. Met natuurlijk weer 1 van de 3 om 11:45. Er kan weer gestemd worden op 1 van de 3 via de Facebookpagina van RTV Nunspeet. Stem jouw favoriet misschien wel naar de uitzending om 11:45. Je bent van harte welkom om jouw stem te laten horen. Vanmiddag ben ik bij je terug samen met Ricky Visserberg aan de telefoon met het lunchbureau.

0: gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
2: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco. Voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco. Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
4: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
5: Van den Pol Mode.
6: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
5: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
6: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
7: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
8: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
9: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
8: Kringloopwinkel, de cirkel, samen maken wij de cirkel.
9: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
11: Lunch, diner, borrelen en stappen.
12: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het feestcafé van Nunspeet.
13: Gezelligheid en lekker eten. Kom naar De Stoof, dat moet je weten.
12: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
15: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
16: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
15: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
16: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
17: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig. Dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. Inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrij kwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op een aantal plaatsen, zoals op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de Ketelbrug. 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort 6 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig. Dat meldt het Nibud. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig. Dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In april hebben Nederlandse consumenten opnieuw meer uitgegeven. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er 1% meer is uitgegeven dan vorig jaar april. Er werden vooral meer duurzame goederen gekocht, zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Er werd wel minder uitgegeven in de horeca, het vervoer en communicatie. De consumptie door huishoudens heeft onder meer te maken met de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Die waren in mei minder ongunstig dan in april, aldus het CBS. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio,
0: goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met schoolbesturen jaarlijks gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Tijdens de derde finale wedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied verscheen Trump op grote schermen in het stadion, waarop volgens media een luid boegeroep klonk. Fans waren al ontevreden omdat ze extra lang moesten wachten om binnen te komen vanwege de strenge veiligheidscontroles door de aanwezigheid van Trump. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. Tijdens de derde finalewedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

99.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep van Nijkerk, Barneveld en omgeving. AM Radio.
2: I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft twee nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Kort geleden werd bekend dat dit tweetal bereid is Taghi bij te staan. Ruim een jaar geleden werd zijn laatste raadsman Vitosje Kroela aangehouden en sindsdien zit Taghi zonder advocaten. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Een aantal jaar geleden werd lachgas snel populair, vooral onder jongeren. Sinds 2023 is lachgas verboden als genotsmiddel, maar het zou nog steeds makkelijk te koop zijn. Het landelijk gebruik van lachgas is afgenomen door het verbod, maar er is nog steeds een groep probleemgebruikers, aldus het centrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. Sindsdien wordt hij gehoord door de politie in Parijs en blijft hij in ieder geval tot morgenochtend vastzitten. De 67-jarige zanger heeft tot dusver de aantijgingen ontkend, maar heeft gezegd dat hij aan het onderzoek zal meewerken. 13 mogelijke slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met de schoolbesturen jaarlijkse gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft 2 nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee vallen. De weerswaarschuwing is waarschijnlijk tot 9 uur vanavond van kracht. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen, aldus het KNMI. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Gisteren had Zelensky een ontmoeting met Charles op Windsor Castle. In het interview zegt Zelensky een heel goede band met Charles te hebben en dat hij, zijn vrouw en Oekraïne van zijn majesteit houden. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het centrum van Wellington ligt in een baai die voor een groot deel beschut is tegen de metershoge golven. En hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zou deze storm een uitzondering zijn. De veerdienst is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. De Iraanse voetbalbond vindt de ingreep schandalig en wijst met de beschuldigende vinger richting de Verenigde Staten. De FIFA en de VS hebben nog niet gereageerd. Het Iraanse elftal speelt volgende week dinsdag tegen Nieuw-Zeeland. Het land zit samen met België, Egypte en Nieuw-Zeeland in groep G. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: The sun comes through after heavy rain.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt waren in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. De Europese Unie steekt 16,5 miljoen euro in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. 6,5 miljoen euro wordt gebruikt voor de training van zorgpersoneel aan de frontlinie en 5 miljoen euro gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie om bijvoorbeeld beschermende pakken te kunnen kopen. 5 miljoen is bedoeld voor testapparatuur. Vorige maand maakte de EU ook al 15 miljoen euro extra vrij om het virus te bestrijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. De geëerde martelaren van de luchtverdedigingsmacht van het leger kwamen om tijdens het uitvoeren van hun missie om het luchtruim te verdedigen tijdens de aanval van het sionistische regime, aldus de staatstelevisie. Als het goed is worden later vandaag in Teheran uitvaartplechtigheden voor deze 2 gesneuvelde militairen gehouden. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. De beer werd gevonden in de buurt van een woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Afgelopen weekend werd de beer gesignaleerd in de buurt van onder andere een winkelcentrum, een universiteit en een lagere school. In Japan zijn wilde beren een probleem. Het afgelopen jaar werden 238 mensen door beren aangevallen. 13 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. De Europese Unie steekt 16,5 miljoen euro in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land. En die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en knooppunt Empel. Er staat zo'n 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. De aanleiding is een zedenzaak waar de politie 4 mannen voor heeft opgepakt. Zij worden verdacht van het bedwelmen, verkrachten van vrouwen of pogingen daartoe en het delen van beelden daarvan op sociale media. Justitieminister Van Weel gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar vroegen zo'n 822.000 mensen asiel aan in de 27 EU-landen Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Het gaat om 19% minder aanvragen dan het jaar ervoor. Volgens het agentschap is de afname te verklaren doordat er minder mensen uit Syrië richting Europa reizen. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. Met een toeristenvisum kunnen Russen nu nog naar Europa reizen en dat doen tienduizenden ieder jaar weer. Voor Russen die op de sanctielijst staan, geldt wel een totaal inreisverbod. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Verder worden er nog 31 extra Russische banken op de sanctielijst gezet, net als 21 financiële instellingen uit derde landen die de Russische banken ondersteunen. Tot slot 30 schepen van de Russische schaduwvloot worden op de lijst geplaatst en daarmee komt het aantal ondertussen uit op ruim 660 vaartuigen. De 27 lidstaten moeten het sanctiepakket goedkeuren. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. De rechterrijstrook is daar dicht geweest vanwege een spoedreparatie aan een matrixbord. De weg is nu weer vrij. Een stukje verderop richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld een kwartier vertraging. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Voor Emmeloord West 6 kilometer en een kwartier vertraging. En een half uur extra ben je kwijt op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het tweede jaar op rij. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio. Feeling blue without you.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen, en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS, en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer. Eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 115 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Baarn en Barneveld 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent. De N301 van Almere naar Barneveld tussen de N305 en de aansluiting met de N798 7 kilometer. En is de vertraging 20 minuten. En de N302 Lelystad richting Kootwijk tussen Harderwijk en de A28 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Het is de opvolger van de plaat waarmee ze op nummer 10 staat deze week. Megan Maroney, dat nummer heet Beautiful Things. En dit is Madison. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Low Cash en Wrong Hearts.

de Country Classic gaan we 31 jaar terug in de tijd, naar het voorjaar van 1995. In een nummer geschreven door Howard Perdue en Andy Spooner. Nummer 2 country voor Joe Diffie en So Help Me Girl. It's from the heartland, the best in new country, met Jordan Davis en Turn This Track Around.

Nog maar 5 weken genoteerd in de Billboard Country Airplay Chart en deze week al op nummer 13 te vinden. Wat mij betreft de country zomerhit van 2026. Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Hits from the Heartland, the best in new country.

Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw. Nieuw in de top 20 en MacArthur op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Jacob Hackworth.

zijn van 6 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 Country Airplay voor Thomas Redd featuring John Party en Beer Can't Fix. Dit is snel stijgend en een airpower. 3 plaatsen omhoog naar nummer 16.

0: zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter, producer en neef van Teddy Eldridge, die voor Dolly Parton en in de bluegrass band The Grascals speelt. Hij groeide op met nummers van Frank Sinatra, Ray Charles en Bobby Darin en ontleent daar de swing-invloed in zijn countrymuziek aan. Hij schreef hits voor onder andere Gary Allen en brak door met een indrukwekkende ballad over een vrouw met de ziekte van Alzheimer. Sinds hij in het voorprogramma van Taylor Swift stond en 4 nummer 1 hits heeft gescoord, is hij een gevestigde naam.
0: Deze week Spotlight on
1: Brad Eldridge.

Brad Eldridge. Je hoort de drie hits van deze uit Paris, Illinois afkomstige zanger. Mean to Me, Wanna Be That Song en Beat of the Music. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van dit programma en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

De Hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. Riley Green en Think As You Drunk. Zo direct de tweede uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Stella Lefty en Boston. Tot zo. On a train.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. De Amerikaanse techgigant Meta moet van de Europese Commissie op zijn eigen WhatsApp concurrerende AI-diensten voorlopig gratis toegang geven. Brussel onderzoekt of het bedrijf de concurrentie belemmerd heeft door vooral zijn eigen AI-assistent toegang te geven tot het platform. Er zijn nu volgens eurocommissaris Ribera tijdelijke maatregelen nodig om schade aan de concurrentie te voorkomen. Meta moet binnen 5 werkdagen voldoen aan de eis, anders kunnen er hoge boetes volgen. En Oekraïne en Letland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van drones. De deal werd ondertekend tijdens een top in de Letse hoofdstad Tallinn. President Zelensky spreekt van een belangrijke stap voor beide landen. Volgens de Letse premier biedt de nieuwe drone-overeenkomst kansen voor technologische ontwikkeling en gezamenlijke productie. Steeds meer landen sluiten overeenkomsten over drones met Oekraïne, waaronder ook Nederland en Noorwegen. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land komen er stevige onweersbuien voor. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. 5 kilometer daarvan staat op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 10 minuten extra. Na 50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg, ook weer 10 minuten extra reistijd. A50 van Arnhem verderop naar Os, tussen Heteren en Ravenstein, is het 20 minuten lang extra reistijd. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen Elst en Lent, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: say so.
1: Dan Smyers en Shane Mooney en Say So. Twee uur lang met hits van Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Ian Manson.

Elke week om deze tijd Dutch New Country van eigen bodem. De opvolger van Buckle Down. Het is de nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. En heet Mama Said. Hits from the Heartland, the best in New Country. Een plaats omhoog naar nummer 8 deze week. Het is het meest recente hitsucces van Jason Aldean. Dit is Don't Tell On Me.

Time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel. And Hurts Like You. Ik heb hem gisteren weer helemaal bijgewerkt. En hij is helemaal actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: Casey Musgraves en Hits from the Heartland en Loneliest Girl. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op www.hitsfromtheheartland.com. En daar vind je ook meer informatie over het programma en de aangesloten stations. Hier is Jackson Dean en Make a Liar.
1: I ain't coming to your house. I ain't crawling in your bed. I don't wanna be the only thing running through your head.

Hij schreef het nummer samen met Hilary Lindsey, met Ross Copperman en John Knight. Nummer 1 country airplay voor Luke Bryan uit 2020 en What She Wants Tonight. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week, terwijl de Fall van Cody Johnson letterlijk uit de top 10 gevallen is. 10 blijft 10, Beautiful Things, Megan Maroney. En nieuw in de top 10, Don't We, Morgan Wallen, van 11 naar 9. Vorige week 9, deze week op 8. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En het nummer 5 geluid van vorige week staat deze week op 7. Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. 3 plaatsen gezakt van 3 naar 6. Choosing Texas, Ella Langley. En vorige week 6, deze week 5. Een plaats omhoog, Riley Green en Change My Mind. Het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Brunette, Tucker Wetmore. En Josh Ross gaat de plaats omhoog met Hate How You Look van 4 naar 3. De grootste stijger binnen de top 10 is Jordan Davis van 7 naar 2. Met Turn This Truck Around. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 15.

First time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Chris Young en I Didn't Come Here To Leave. Hits from the Heartland, de beste new country, nieuw in de top 10, het meest recente hitsucces voor Morgan Wallen. Op nummer 9, hier is Don't.

Morgan Wallen en Don't We. En dat waren ze weer, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit voor Carly Pearce en Lee Bryce. En I hope you're happy now. Groetjes!

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
1: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. 4 verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Volgens de eerste berichten is die boom vermoedelijk omgevallen door het plaatselijke noodweer. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Vanwege onweersbuien en harde windstoten geldt ook de komende 2 uur nog in het hele land code geel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: Ja, buiten is het wat donker, maar hier binnen is het gezellig. De komende 2 uurtjes regio actueel. Alle actuele nieuwtjes komen jouw kant op na Agda en de Munnik.

Nog een kleine maand en dan staat hij in de Amsterdam Arena. In de Johan Cruijff Arena bedoel ik eigenlijk. Bruno Mars, I Just Might. Hier op A1 Radio. Het is weer zover. Leuk dat je luistert naar Regio Actueel. Het programma waar je alle nieuwtjes uit de omgeving Barneveld en Nijkerk voorbij hoort komen. Dat is een tijdje geleden. Ik denk een weekje of twee geleden dat ik hier zat. Want ik was druk met het muziekfeest op het plein. Ik moest zelf werken op een dinsdagavond. Dus ik kon hier niet zijn. Misschien dat ik zometeen nog even een Hollandse hit draai om in het sfeertje van het muziekfeest op het plein te blijven. En dat houdt de sfeer er een beetje in. Want als ik naar buiten kijk, is het sfeertje ver te zoeken, moet ik je zeggen. Het is een beetje donker. Code geel door het hele land natuurlijk vandaag. Met die regen. Ja, in aantocht is dat natuurlijk niet heel lekker. Dus ondanks dat gaan wij een gezellige uitzending beleven. Ik heb net het eten achter de kiezer. Ik had heerlijk spinazie gegeten vandaag. Ik hoop dat jij ook lekker gegeten hebt. Dat je misschien al wel met een kopje koffie op de bank zit. Of in de auto. Ja, waar je ook bent. Je kan altijd luisteren naar A1 Radio. Sowieso wordt het gezellig. In dat programma waar jij dus al die nieuwtjes uit de omgeving Barneveld en Nijkerk voorbij hoort komen. Mijn naam is Robin Bakkenes. Leuk dat je luistert. We gaan er weer een gezellige uitzending van maken. En dat kan uiteraard ook met jouw verzoekplaatje. Heb jij een verzoekplaatje voor de komende uren, laat het mij dan even weten. 033-246-0101. Dat is het nummer waar jij mij op kan bereiken. 033-246-0101. En dan gaan wij de komende twee uur lekker los met veel muziek en nieuws uit de omgeving. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, 033-246-0101. Ik kan hem niet

0: Sander Verbond.
1: Ja, dat doe ik mijn best voor, hoor.
0: Regio Actueel, blijf goed geïnformeerd. Op AI-radio, waar jouw regio leeft.
1: Ja, en er is weer veel gebeurd afgelopen weken. Ik heb onder andere nieuws over de Beeldentuin. Over een hele Lego-zolder en een wethouder die zijn eigen gemeente voor de rechter sleept. Ja, het is ongelooflijk, maar echt waar. Een wethouder die zijn eigen gemeente voor de rechter sleept. Zometeen meer, maar eerst direct hier op A1 Radio.

eind dit jaar staan ze in Ahoy. Een aantal keer direct hoorde je hier op A1 Radio. Leuk dat je erbij bent. Dit is Regio Actueel. Het programma waar je alle nieuwtjes uit de gemeente Barneveld en Nijkerk hoort. Met zometeen nieuws over een wel heel bijzondere rechtszaak in Barneveld. Maar eerst Anouk. En je hoort haar met Girl.

Anouk op A1 Radio met Girl. Ja, een opmerkelijke situatie in Barneveld. Nog maar net geïnstalleerd als wethouder. En een dag later staat hij tegenover zijn eigen gemeente in de rechtszaal. Deze bizarre situatie speelt momenteel in Barneveld. Daar heb je kerstverse wethouder Theo Bos van de BBB. En hij spant een spoedzaak aan tegen de gemeente, omdat hij een plan van zijn buren wil tegenhouden. Zijn advocaat benadrukt dat hij daar niet staat als wethouder, maar als burger. Vorige week woensdagavond werd Theo nog feestelijk geïnstalleerd als de wethouder in het college van Barneveld. En in zijn nieuwe functie krijgt hij onder andere energie, verkeer en vervoer en de openbare ruimte in zijn portefeuille. Nou, het is nogal niet wat. Tegelijkertijd is hij ondernemer en pluimveehouder en is hij niet blij met een plan waarvoor zijn buren toestemming hebben gekregen. Nou, het is allemaal heel merkwaardig. Zij willen op hun terrein namelijk 2 woningen bouwen. Die worden ontsloten via de Peppelseweg. Dat is de privéweg naar de woning en het bedrijf van de nieuwe wethouder. Daarom stapte hij naar de Raad van State voor een spoedprocedure tegen de gemeente, waar hij zelf dus net bestuurder van is geworden. Nou, volg jij het nog? Donderdag dient die spoedzaak die het bedrijf van Theo Bos, dat momenteel geleid wordt door zijn zoon, aanspant bij de Raad van State tegen de gemeente. En de gemeente geeft aan niet vooruit te willen lopen op deze zitting, die donderdag om 11:30 begint. Maar ik ben heel erg benieuwd naar het verloop van deze zitting. Een heel bijzonder verhaal. Ik denk dat ik me als wethouder toch even gedijst had gehouden. Maar goed, ik sta niet in zijn schoenen. Heb jij een verzoekje voor deze 2 uurtjes Regio Actueel? Laat het me dan alsjeblieft weten. Bel me gewoon op 033-246-0101. Dat is het nummer waar jij mij op kan bereiken. En tot die tijd heb ik zelf heerlijke hits voor jou. Wat dacht jij van Blindelings van Antoon?

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Ja, dankjewel. Ik heb nog één nieuwtje voor je. Het verkeer zit helemaal mee. Alleen kan jij de A30 niet op. Van Ede richting Barneveld gaat het niet lukken om de A30 te gebruiken. Zometeen heb ik nieuws voor je. In Nijkerk heeft Lego-liefhebber William namelijk zijn Lego-hobby naar een bijzonder niveau gedeeld. Zometeen meer. Maar eerst Phil Collins met de studio.

Ik voel me oud als ik dit nummer hoor. Uit 2012 inmiddels al, Florida en Sia. I am a wild one taming now. Running with wolves and I'm on the prowl. Ja, in mijn schermpje staan overal de jaartallen bij uit welk jaar het nummer komt wat ik draai. Maar 2012, dat is echt wel lang geleden. 14 jaar alweer, maar het blijft een ontzettend lekker nummer. Ik heb inmiddels een kopje koffie gezet. Ik hoop dat jij dat ook gedaan hebt. En van het code geel zie ik eigenlijk niet heel veel. Eigenlijk helemaal niks, want het zonnetje schijnt hier gewoon naar binnen. Dus mocht je er wel last van hebben, laat het me vooral even weten. Via telefoonnummer 033-246-0101. Want ik hoor het heel graag als jij het tegendeel kan bewijzen. Ander nieuws dan uit Nijkerk. In Nijkerk heeft Lego-liefhebber William zijn hobby naar een bijzonder niveau getild. Waar hij vroeger vooral officiële Lego-sets bouwde, merkte hij dat het plezier vaak snel verdween zodra een model af was. En dat bracht hem op idee, waarom niet zelf ontwerpen en bouwen? Dus op de zolder van zijn huis, die inmiddels volledig is ingezet.

0: ingericht als Lego-kamer, werkt William aan indrukwekkende eigen creaties. Tussen bakken vol steentjes bouwt hij kerken, molens, dinosaurussen en complete fantasiewerelden. En daar brengt hij uren door met het bedenken en realiseren van nieuwe projecten. Zijn eerste grote eigen ontwerp was meteen een ambitieuze uitdaging, namelijk de grote kerk van Nijkerk. Aan dat model werkte hij ongeveer een half jaar. En toen het klaar was, zocht hij direct naar een volgende uitdaging. Dus in principe, als ik heel eerlijk ben, het probleem was niet weg, zeg maar. Het was klaar en dan ging hij direct door naar een volgende uitdaging. Na de kerk volgde onder andere het stoomgemaal en een molen. En vooral die molen bleek wel een flinke klus. William zegt namelijk, het bouwwerk moest niet alleen lijken op een echte molen, maar ook daadwerkelijk kunnen draaien en functioneren. Juist die combinatie van techniek en creativiteit maakt het bouwen voor hem dus zo interessant. En wat begon als een hobby met standaard bouwpakketten is nu dus uitgegroeid tot het ontwerpen van unieke Lego-creaties. Hij heeft een uitgebreid interview gegeven aan A1 Media Groep. En dat is ook te lezen op dezelfde naam als website, a1mediagroep.nl. En er staan ook een hele aantal leuke foto's bij. En het is echt heel indrukwekkend wat hij bouwt. Zometeen zet ik de bril van historicus op en vertel ik je wat er op deze dag in de geschiedenis is gebeurd. En dat zijn een paar bijzondere feitjes, kan ik je melden. Ga er maar lekker klaar voor zitten.
1: Dit is A1 Radio.
2: Mis geen nieuws en luister naar Regio Actueel met het nieuws uit de regio.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: afgelopen woensdag zong Mart Hoogkamer dit nummer in Moergestel tijdens het muziekfeest op het plein. En ik had je nog een Hollandse hit beloofd, dus hierbij...
1: 0 naar de 100%.
0: En dat was me een feest toch afgelopen.

elke week neem ik je mee terug de geschiedenis in. Ik vertel je een aantal gebeurtenissen die op deze dag in de geschiedenis gebeurd zijn. Ja, en het is vandaag een bijzondere dag, want op deze dag in 1934 maakt het stripfiguur Donald Duck zijn officiële debuut. Ja, ja, hij is voor het eerst te zien in de korte animatiefilm The Wise Little Hen. En dat heet in het Nederlands Het Slimme Kippetje van Walt Disney. Dus eigenlijk is dit de geboortedag van Donald Duck. Nou, gefeliciteerd allemaal. Op deze dag nog meer gebeurt. In 1822 wordt het octrooi, en dat betekent eigenlijk een patent, toegekend aan Charles Graham voor het kunstgebit. Ja, vanaf dat moment nooit meer geen tanden. Dat is toch hartstikke mooi. Als je een probleem had met je gebit, kon je sindsdien gewoon een kunstgebitje krijgen. En dat allemaal dankzij Charles Graham. Nou, waanzinnig. En als laatste, in 1970 ontvangt Bob Dylan een eredoctoraat in de muziek aan de Princeton University. Ja, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Wat een artiest was dat en hoe toepasselijk om nu een mooie plaat van hem te draaien, van Bob Dylan. Je hoort hem hier op A1 Radio tijdens Regio Actueel met zijn versie van Knocking on Heaven's Door.

Maan met leven hier op A1 Radio. De klok tikt door. Het eerste uurtje is alweer bijna afgelopen. Maar ik heb nog een nieuwtje voor je. Een juridische strijd dreigt namelijk rond de uitbreiding van de Beeldentuin in Garderen. Stichting Behoud Veluws Landschap stapt naar de rechter vanwege de natuurvergunning die de provincie Gelderland heeft verleend. Met die vergunning krijgt de Beeldentuin de mogelijkheid om flink uit te breiden. De plannen die omvatten onder meer 2 nieuwe expositieruimten, een herinrichting van het terrein, ondergrondse parkeerplaatsen en ruimere openingstijden. Ook mag de Beeldentuin voortaan vrijwel het hele jaar geopend zijn, met uitzondering van de zondagen. Een belangrijk discussiepunt is het aantal bezoekers. In de vergunning is rekening gehouden met maximaal 200.000 bezoekers per jaar. En volgens de stichting kan die groei veel te veel druk leggen op de natuur van de Veluwe. De Beeldentuin benadrukt zelf dat die 200.000 bezoekers slechts een bovengrens van de aanvraag is. De verwachting is namelijk volgens de ondernemer dat er jaarlijks gemiddeld ongeveer 105.000 bezoekers zullen komen. Dus ongeveer de helft van die 200.000. Tegen de verleende natuurvergunning zijn inmiddels 2 beroepsprocedures gestart. En de provincie Gelderland heeft het dossier doorgestuurd naar de rechtbank en werkt aan een reactie op de bezwaren. Maar wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. Dat is over de Beeldentuin. Prachtige Beeldentuin trouwens, hoor. Leuk dat je luistert naar Regio Actueel. Mijn naam is Robin Bakkenes. En ik breng jou het komende uur zeker nog het laatste nieuws uit de regio. Maar ook de lekkerste muziek. Dus ga er maar even lekker klaar voor zitten. Nog 1 uurtje Regio Actueel. We were good.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index, die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Hij is populairder dan ooit, lijkt het wel. Michael Jackson. De film wordt ontzettend goed bezocht. Er zijn wisselende reacties, maar de overmate vindt de film toch wel heel erg tof en mooi. Michael Jackson met Don't Stop Till You Had Enough hier op A1 Radio. Tijdens een tweede uurtje Regio Actueel alweer. Het programma waar je alle nieuwtjes uit de regio Barneveld en Nijkerk langs hoort komen. Ik heb trouwens ook ruimte voor verzoekjes, dus mocht je een verzoekje willen indienen, kan dat natuurlijk. Laat dat me weten via telefoonnummer 033-246-0101. En als ik hier naar mijn links kijk, dat is naar buiten, dan zie ik dat de zon al lekker begint te zakken. Je krijgt een beetje de tijd van het jaar dat de zon zo fel door je woonkamer komt, hè, 's avonds. En dan zit je gewoon thuis lekker op de bank en dan krijg je in één keer zo'n felle zonnestraal. Dat is wel lekker hoor, maar ja, dan doe ik toch even het gordijntje iets meer dicht. Ik heb nog even een bakje koffie erbij gezet. Hoe drink jij je koffie eigenlijk? Ik heb net een lekker bakje zwart gezet, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij je koffie drinkt. Als je dat verzoekje indient, laat dat maar gelijk weten, want dan ben ik heel erg benieuwd naar. Zometeen veel nieuws uit de gemeente. Onder andere over een nieuwe helihaven, verandering in parkeren en verse groenten. Ja, het kan allemaal. Zo, die verse groenten, het is een beetje mysterieus, maar ik ga het je zometeen allemaal vertellen. Als jij het uurtje nog de radio aanhaat, dan kom je overal achter.
1: Radio!

Je hoorde Harry Styles met American Girls en Noodgeval van Goldband. Die draaide ik voor David. Hij belde net op het nummer 033-246-0101. En dat kan jij natuurlijk ook doen, mocht jij je verzoekje nog gedraaid willen hebben. Ik heb nog een minuutje of 40, dus dan moet je wel een beetje snel zijn. Bij Boerderij het Paradijs in Barneveld krijgen tientallen kwetsbare huishoudens toegang tot verse, onbespoten groenten en fruit via een sociale voedseltuin. Maar volgens initiatiefnemer Johan Slager levert het project veel meer op dan alleen gezond eten. Op de zorgboerderij werken deelnemers dagelijks mee aan allerlei werkzaamheden. Op het programma staan bijvoorbeeld dieren verzorgen, stallen schoonmaken, eieren rapen of werken in de moestuin. En na een gezamenlijk koffiemoment worden die taken dus verdeeld, waarbij deelnemers zelf kunnen aangeven wat het beste bij hun past. De groep die is zeer divers. Deelnemers zijn tussen de 16 en 81 jaar oud en hebben vaak te maken met psychische klachten. Daarnaast biedt de boerderij plek aan mensen die tijdelijk zijn uitgevallen door bijvoorbeeld een burn-out of depressie. Volgens Johan draagt het werken op de boerderij niet alleen bij aan structuur en sociale contacten, maar ook aan een gevoel van eigenwaarde. En tegelijkertijd profiteren kwetsbare gezinnen en de verse groenten. Tegelijkertijd profiteren kwetsbare gezinnen van diverse groenten en fruit die op dat terrein worden verbouwd. Dus dat is hartstikke mooi. En naast deze groep ontvangt de Boerderij het Paradijs ook ouderen voor de dagopvang en kinderen met gedragsproblematiek zoals autisme of ADHD. En Johan die merkt dat de sociale voedseltuin veel waardering oproept. Volgens hem zijn mensen dankbaar dat zij op deze manier toegang krijgen tot een mooi, gezond en vers voedsel. Jongens, wat een ontzettend mooi initiatief. Oh.

Dat was Davine Michel. En een andere tak van sport is K3. En afgelopen zondag nam K3 afscheid. Tenminste, de K3 Originals, Karen, Christel en Kathleen, die namen afgelopen zondag in Antwerpen dan, ja, het applaus voor de laatste keer aan van het publiek. 48 shows hebben zij gedaan sinds hun reunie. En ongelooflijk wat zij hebben gepresteerd. Bijna 1 miljoen kaarten verkocht over Rotterdam en Antwerpen verdeeld. Ongelooflijk wat zij hebben neergezet. En wat een kippenvelmoment was er toen zij de bloemen kregen van hun kinderen. K3, het doek is officieel gevallen voor de originele bezetting. Maar ik heb niet voor niets even dit momentje gekozen. Want ik denk, ik kan het niet zomaar voorbij laten gaan. K3, Oya Lele, meedansen mag.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. De politie heeft een verdachte opgepakt. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index, die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland is 17e. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Hey Wout, bedankt. Super bedankt daarvoor. Nou ja, over dat weer gesproken. Ik heb hier geen druppeltje gezien uiteindelijk. Dus het heeft allemaal best wel meegevallen. Dan het verkeer. Het valt allemaal ook wel mee op de weg. Behalve de A30 van Ede naar Barneveld. Die is niet te berijden. Die is namelijk volledig dicht vanwege wegwerkzaamheden. Weet jij dat ook weer?

In augustus vinden zijn jubileumconcerten plaats in zijn eigen Volendam. Jan Smit hoorde je met Als je lacht. Ja, dat hier op wat is dit nou? Oh, poeh. Wat een herrie. Dat zou zomaar eens in Barneveld kunnen zijn. Want de gemeente Barneveld houdt namelijk vast aan de vergunning voor een helihaven aan de Wesselse weg, vlakbij het Schaffelaarse Bos. Daarbij wordt het toegestaan dat op die locatie een helikopter landen mag of mag opstijgen. Tegen de vergunning worden 20 bezwaren ingediend door omwonenden en andere betrokkenen. En die zijn nu allemaal afgewezen. De bezwarencommissie die concludeert dat de indieners volgens de wet geen belanghebbenden zijn. Dat betekent dat zij niet rechtstreeks genoeg worden geraakt door het besluit om officieel bezwaar te kunnen maken. Bij die beoordeling speelde vooral de afstand tot de hele haven een rol. Het dichtstbijzijnde perceel van een bezwaarmaker ligt namelijk op 600 meter afstand van de locatie. Dat is nogal niet wat. Bovendien bevinden zich tussen de hele haven en de woningen onder meer bomen, gebouwen, sportvelden en dus dat Schaffelaarse Bos. Volgens de commissie zullen omwonenden daardoor weinig merken van de helikopteractiviteiten. Ook wordt er weinig geluidsoverlast verwacht. Het gaat namelijk om een lichte helikopter die daar zal opstijgen of landen. En volgens de vergunning zijn jaarlijks maximaal 750 vliegbewegingen toegestaan. En dat zijn dus 375 starts en 375 landingen. Ja, en het grootste deel daarvan

vindt overdag plaats, dus heb je waarschijnlijk vaak geen last van. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn voor dat soort mensen die daar in die omgeving wonen, van 600 meter afstand ongeveer. Nou, waarschijnlijk heb je er geen last van, je bent gewoon aan het werk. Omdat de commissie oordeelt dat de bezwaarmakers juridisch geen belang hebben te zijn, zijn de inhoudelijke bezwaren niet behandeld. Ook een stichting die bezwaar maakte kreeg geen gelijk. Volgens de commissie vertegenwoordigt die organisatie geen duidelijk afgebakende groep inwoners en zijn de doelstellingen te algemeen omschreven. Voor tegenstanders van de helihaven zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput. Ze kunnen binnen 6 weken nog een keer in beroep gaan bij de rechtbank. Nou, mocht je daar behoefte aan hebben, kan je dat zeker doen. Afgelopen week kondigde Gerard Joling aan dat hij in februari van 2027 twee jubileumconcerten gaat geven. Hartstikke tof. Super tof. Een eerbetoon aan zijn carrière, want het zullen zijn laatste soloconcerten zijn na 41 jaar artiest.

Gerard Joling met welke plaat? Ja, dat was hem alweer. Regio Actueel voor vandaag. Voor nu wens ik je een fijne dag, een fijne week. En hopelijk spreken we elkaar volgende week weer. Ik laat je alleen met een aantal heerlijke nummers. Onder andere de Puma's en Snelle. Tot volgende week.

0: Nijkerk Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergroot de spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker Cars maakt een doorstart met een Oekraïense ondernemer als nieuwe mede-eigenaar. Die neemt een aanzienlijk belang en brengt het merk onder in zijn fintechbedrijf W Group. Volgens het bedrijf komt er ook een nieuwe auto, de Spyker C8 Praliator, die in augustus wordt onthuld. Daarnaast wil Spyker een nieuw technologiebedrijf opzetten dat zich richt op digitale innovaties in de luxe autosector. Het merk ontstond al in 1880 en ging ook al een paar keer failliet. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index, die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend.

0: We heten jullie welkom bij 2 uur country, bluegrass, ik ga ze niet allemaal noemen. Maar ze zijn er allemaal wel, de mooie stijlen van country muziek. En dat deel ik graag met mijn collega's, want die ga ik ook welkom heten. Leen.
1: Tiemen.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Haro.
1: Fijn dat jij er ook weer bent.
0: Ja.
2: En Johan natuurlijk ook.
0: Ja. En Haro natuurlijk ook weer welkom.
2: Ja.
0: En dan Jos, jij bent weer welkom voor het interview.
3: Ja, goedenavond. Zit ik te ver van het propje af? Ik kijk al eens.
0: Nee, niet je luisteren.
3: Goedenavond, luisteraars. Ja, ik ben er weer.
0: Goed, en dan Johan voor de techniek. En Gerrit is er vanavond ook weer bij. Welkom, Gerrit, en de microfoontechnicus. Dus, nou, daar hebben we ze allemaal. Oh nee, we Valerie hebben we nog voor social media, filmen en alles. En Patrick is er voor foto's maken. En dan hebben we ze geloof ik allemaal gehad. Oh, en de artiesten natuurlijk, maar daar gaan we straks even over hebben. Dat komt zo meteen. We zijn begonnen met Del Watson, From the Cradle to the Grave. En Leen, jij hebt weer iets over Down the Road.
1: Ja.
0: Maar daar de artiest die dat...
1: Nou, het is, als je de titel ziet, dan denk je dat het gaat over mensen met een beperking.
0: Mm-hmm.
1: Maar in 1972 of 73, toen dit werd opgenomen, toen werd dat nog niet in dat verband gebruikt. Ik draai in mijn aandelen in de uitzending altijd graag nummers van bands die mede de grondslag legden voor de Americana. En deze week heb ik daar Manessas voor uitgekozen. Een supergroep die maar een kort bestaan heeft gehad. Met Steven Stills als aanstichter, Chris Hillman als opstoker, Al Perkins, Calvin Samuels, Paul Harris en Dallas Taylor als ondersteuners, maakten zij 2 studioalbums. En van het tweede album, Down the Road, uit 1973, waar we vandaag dus een nummer van draaien, kregen ze ook nog steun van onder andere Joe Walsh, Bobby Whitlock, Joe Lalla en P.P. Arnold. Ja, Joe Lalla, percussionist. Hè, die zou hier bij de man die straks de percussie gaat doen ook bekend moeten zijn. Wij draaien Manessas met de titelsong van het album Down the Road, geschreven door Steven Stills himself.

0: Een Americana in zijn bijna conceptuele vorm. Zal ik maar zeggen.
1: Dat is mooi uitgedrukt, Leen.
0: Ja, ja, je verzint af en toe zo'n woord. Ah, soms schiet er wel eens een te binnen.
2: Joh.
0: Ja, Manassas was dat.
1: Soms
0: eigenlijk zonde een... dat die band zo kort bestaan heeft. Ook weer. Maar ja.
1: Ja. Ja, ik heb soms wordt het een regel ook wel, een paar woorden.
0: Ja, ja.
2: Ja. Ik was er niet zo'n fan van.
0: Nee, dat kan.
2: Het viel me zo tegen, die eerste plaat.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Ja.
2: Er zijn genoeg andere dingen gebeurd die wel leuk waren. Dus,
0: absoluut. En daar weer uit voortgevloeid.
2: En bovendien, jij weet steeds de goede eruit te pikken. Dus dat vind ik toch weer een prettige bijkomstigheid. Ja, ik stond voor mijn kast. De cd-kast in navolging van Tiemen. Ik kon erbij gaan zitten trouwens. Want die van mij is iets zo, minder indrukwekkend dan daar zo. Ja.
1: Oh.
2: Is waar. En kwam ik Bob Newworth
0: tegen. Ja, mooi.
2: En toen dacht ik, hey, ik heb 3 cd's en ik dacht dat ik er 2 had altijd. Maar ja, die ene had ik ook wel eens een keer eerder gedraaid door Blake. Maar ik dacht van, nou, het is een mooie gelegenheid. Want ach, het is, kijk, we zitten nu toch op de weg. Dus I on the Road kon er makkelijk bij.

0: Ja, Bob Newbreath. Er staat trouwens een leuk verhaaltje nog op, dat, op die hoes van hem. T-Bone Burnett was de producer. Ook speelde ook mee hier en daar. Dat hij, en ze waren toen met wat gitaristen aan het spelen. En daar werd een liedje gespeeld door Bob Newbreath. En toen vroegen ze van, welk lied was dat? Ja, dat wist hij nog niet, want dat had hij nog maar net gemaakt. Ja, en zo gaat dat dan. Bob Newbreath. Ja, ja. Ja.
1: Zo maak je van alles mee. De volgende, oh, dat Leen weer.
2: Oh, ben ik weer.
1: Ja, sorry, we gaan rustig aan door, Leen.
2: Ja joh, ik zat op de oude doos te wachten.
1: Nee, die komt vanavond niet.
2: Nee.
1: Ja, we lijven het niet, we hebben geen oude doos.
2: Ik protesteer niet. Mary Gauthier is een Amerikaanse folk singer, songwriter, die we volgens mij in ons programma nog niet eerder draaiden. Johan?
0: Jawel.
2: Ja? Ja. Wel eens draaien? Ja. Ik kon het niet vinden. Maar,
1: oh?
2: Nee, maar misschien voor de...
0: Of
2: voor
0: de villa misschien dan.
2: Ja. Dat zou kunnen.
0: Ik denk toch wel een keer hier, hoor. Maar.
2: Ja. Nou ja, hoe dan ook. Vandaag draaien we haar wel. Met een nummer van haar album Mercy Now uit 2005. Oh. Ze zingt I Drink. Dat vrijwel zeker verwijst naar haar drankverslaving, waaraan zij inmiddels geholpen is, zoals dat dan heet.
0: Okay.
2: Haar liedjes zijn door bekende country- en Amerikanen-artiesten gecoverd, waaronder Tim McGraw, Bobby Bear, Amy Helm en Jimmy Buffett. Hier is Mary Gauthier.
3: He'd get home at 5:30, fix his drink,

0: Het is natuurlijk een doorleefd lied. Om het zo maar te zeggen, om het over de stem maar niet te hebben.
1: Van een doorleefde dame.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar als er dan toch getormenteerd moet worden gezongen, geeft men dan toch Jimmy LaFave maar.
1: Oh, ja? Oh, oh, oh, oh ja, ja, daar komen we vandaag niet aan toe. Hè,
0: dat, nee, mooier compliment kun je niet krijgen.
1: Nee. Nee.
2: Ja.
1: Ja. Ja, die oma van jou, die kon er wat van.
0: Nou.
1: Maar die had een veilig gevoel voor goede muziek.
0: Ja. Oh, ja.
1: En dat is dan een mooi ding. Want we komen nu bij Cherry Homes 2. Een bluegrass groep eigenlijk, hoor. Drie dames, drie heren. En we hebben er wel eens vaker wat van gedraaid, hoor. Maar het blijft een leuke band. Black and White.

0: My True Love, Cherry Holmes 2. Black and White heet de CD. Dit ging een beetje de folky kant op, hè?
1: Ja, zeker.
0: Geweldig.
1: Klein beetje Iers vond ik zelfs ook nog.
0: Dat is een hele goede, Timon.
1: Sorry, dankjewel. Ja.
0: Nee, je mag, je weet altijd je mening ten beste geven, hè? Daarom.
1: Ja. Fijn.
2: Goed, nou. Ja, dan mag ik weer, hè?
1: We gaan rustig doorleen.
2: Het is altijd weer een mooi moment voor mij wanneer ik een nummer van het sympathieke echtpaar Larry Campbell en Theresa Williams kan draaien. Ja, ik heb het wel eens meer verteld dat ik met veel plezier een tiendelige serie heb gevolgd die te zien is nog altijd op streamingplatforms als Fans, Amazon, Google Play en Vimeo. Of Vimeo, daar wil ik vanaf zijn. De soundtrack is apart op CD uitgebracht. En ik draai daar af en toe eens een nummer van. It Was The Music, heet die hele serie. En zo ook dus deze week Larry en Theresa samen in een fraaie versie van Your Long Journey van Doc en Rosalie Watson. Live opgenomen op mijn verjaardag in 2016 in Southgate House. Newport.

0: Thank you.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker Cars maakt een doorstart met een Oekraïense ondernemer als nieuwe mede-eigenaar. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index, die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland is 17e. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Barneveld en omgeving. AE Radio, stem van jouw regio.
3: Hoi, ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland, het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana.
4: Won't say I love you, babe.

0: precies volgen waar die optreedt en zo. Hè? Dus nee. Dat is lastig, maar nou, ja, ik heb in ieder geval een paar plaatjes van hem.
1: Ja, ja. Goed, we gaan live. En dat is op het moment weer leuk in onze uitzending. En deze keer een Amerikaan die bij ons te gast is om dat live muziek te laten horen. En dat is James Maddock. En I can tell you, the mic is yours.

0: Het is zo gezellig hier in de studio. Zo'n drukte van je welste. Maar ik vind het wel leuk.
1: Ja, we zingen allemaal, hè? On the Wings of a Dove.
0: Ja, dat wou ik ook proberen. Maar toen begon mijn stem overslaan. Dus
1: Het is niet opgevallen, hoor.
0: Nee, dat dacht ik al. Nee, want de microfoon staat dicht. Dus.
2: Kunnen we George Baker ook nog wel even draaien met zo'n Paloma Blanca? Wat nou?
1: Ho, er zijn grenzen.
0: Volgens mij heeft het een papiertje voor je neus, Leen.
2: Gezellig, had je het over.
0: Ja.
2: Nou, vooruit nog even een mooie dan.
0: Nee,
2: vandaag ook weer een Dylan-cover.
0: Ja.
2: In Countryland. Deze week in een uitvoering van Wilco en de Fleet Foxes. Komt van een album met rare tracks. Moet je niet vertalen als rare tracks, maar... bijzondere tracks, een beetje zeldzaam. Die hij maakte in 1994 tot 2014. Wilco dus, oftewel Jeff Tweedy. Met zijn band. En deze keer draaien wij het bekende I Shall Be Released, wat Bob Dylan ooit schreef. Er bestaan meer dan 250 versies van. Ja, onder meer de live-uitvoering van Wilco en de Fleet Foxes uit 2014.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu 1 vaste sanctie komt. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De 2 inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergrootte spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. En de voormalige assistente van misbruikmiljonair Jeffrey Epstein, Leslie Groff, getuigt op dit moment voor een Amerikaanse onderzoekscommissie. Groff beheerde jarenlang Epsteins agenda en werkte nauw samen met hem tot zijn arrestatie in 2019. Volgens haar verklaringen regelde ze alle afspraken, personeel en praktische zaken rond Epsteins dagelijks leven. Ze zegt dat ze niets wist van het seksueel misbruik waarvoor Epstein later is veroordeeld. Morgen wordt Microsoft-oprichter Bill Gates gehoord. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Fijne muziek en live muziek. En dat hebben we vanavond door James Maddock. En geassisteerd op de bongo's door Nick Murphy. En we hebben ze vergeten om de vorige keer, of in het begin, welkom te eten. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze zijn er nu ook nog. En ze gaan zo meteen nog wat zingen. En er zit er eentje achter me en die zit me een beetje weg te douwen. Want die wil graag een interview gaan doen zo meteen met hem. Dus graag. Daar is goed, Jos. Ik pas mij aan.
1: Is goed.
0: Fijn. We begonnen ons tweede uur met Jim Lauderdale en de Po Rambling Boys. En daar wil ik even wat over zeggen. Want die hebben we pas gezien, live, in Rotterdam, in de Doelen, samen met Emmylou Harris.
2: Ja.
0: En dat was zo mooi. Ik heb nog kippenvel, ik er weer aan denk.
2: Jeetje.
0: Ja. Ja, een eigenwijze kip was het hoor, maar goed.
2: Dat maakt niet uit, dat geeft niet. Ieder zijn eigen kip.
0: Ja, zeker, zeker dus. Maar goed, er zijn nog kansen. Maar ik ga niet zeggen wat voor kansen, maar er zijn nog kansen. Dus je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Maar we hebben dus geluisterd het eerste uur, of het tweede uur, naar Jim Lauderdale en de Po Rambling Boys met het nummer Don't Look Down. Nou, ik kijk vooruit naar de rest van het tweede uur. Ja. En dat gaan we doen met Aro.
2: Oh, ben ik alweer aan de buurt?
0: Ja.
2: Oh, de Dry Branch Fire Squad. Geweldig bluegrass bandje.
0: Ja.
2: Bandje, band natuurlijk, want ze zijn toch wel heel volwassen. En ze maken al heel lang muziek. En ik heb zo nu... Ik vraag me af of ze al een keer in Nederland geweest zijn. Maar ik weet het niet zeker. Maar hoe dan ook, ze maken prachtige muziek. Luister maar.

0: Ja, wat heet je daarmee? Whiskey Tears. Dirks Bentley.
1: Daar zit er wel een hoop in als je de tranen ervan uitkruimt.
0: Ja, maar ik weet niet of je ze goed in een flesje krijgt. Maar, ja, maar goed, hij kon er redelijk mee overweg. Dus ja, dat maakt me daar maar geen zorgen over.
1: Nee, zeker niet.
0: 2003 was die.
1: Zo.
0: CD, ja, ik zat dat...
1: Ik ga eerst even wat bedanken. Ik ga natuurlijk James bedanken voor het interview. En ik ga Nick bedanken voor het interview. En Jos, om hij het vandaag weer voor ons gedaan heeft. En daar ben ik altijd zo gelukkig mee. Want daar komen de mooiste interviews uit vaak, hè?
2: Ja.
1: Vind ik wel. Ik vind, ja. Maar ja, goed, voor mij is het ook sowieso moeilijk om... als je dus geen Engels kunt, om dat te moeten begrijpen en te kunnen volgen. Maar ik geniet er wel van.
2: Ieder zijn talenten.
1: Vind ik ook. En dat doen we met z'n allen hier.
2: Daarom.
1: Haro, hebben we gehad? Dan gaan we weer alleen.
2: Ja, ik kwam een nummer tegen van een Amerikaanse zangeres... waar ik nog nooit van gehoord had. Ze is ook nog slide-gitariste. Ellen McIlwain. Die overigens sinds 2021 niet meer onder ons is. Maar zij debuteerde op LP in 1969... met de psychedelic blues rockband Fear Itself. Zo heette die band. Ja. Maar op haar volgende album, Honky Tonk Angel, in 72... tapte zij uit een ander vaatje, om het zo maar te zeggen. Het nummer dat ik tegenkwam op dat album... en daarom mijn oog viel op die titel... cover van een Blind Faith nummer. Geschreven door Steve Winwood. Can't Find My Way Home.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. En de voormalige assistente van misbruikmiljonair Jeffrey Epstein, Leslie Groff, getuigt op dit moment voor een Amerikaanse onderzoekscommissie. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio, stem van jouw regio.
2: Hey everyone.
3: We're Lindley Creek from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
2: And you're listening to Countryland, the best in country and bluegrass on Dutch Radio.

0: The Mansion on the Hill van Bruce Springsteen komt van zijn zesde studioalbum Nebraska. En eigenlijk was het niet meer dan een stuk huisvlijt, want er kwam niet meer aan te pas dan een professionele viersporen recorder in zijn slaapkamer en twee microfoons en dan nog een mannetje erachter, een technicus. Hij was van plan om al die opnamen te beschouwen als demo's om die later met de E Street Band uit te werken. En dat deed hij ook wel, maar hij was er niet tevreden over en een deel van de opnamen werden gebruikt voor het volgende album, Born in the USA. Wij hoorden Mansion on the Hill dus.
1: En dan gaan we weer naar het live moment. Want ze zijn niet voor niks hier. Dus we zijn met z'n allen weer op een plek gaan staan waar we allemaal horen te staan. Dus dan kunnen we de muziek weer laten klinken door James Maddox en Nick. Dan weet ik het even niet meer, maar dat komt wel. Live muziek. Microfoon is yours.
2: Murphy.

0: Don't Come Crying To Me.
1: Oké. Okay.
0: Vince Gill.
1: Waarom doen we dat natuurlijk niet?
0: Ik kom niet zeuren als het verkeerd gaat hè, bij mij. Dat nee, heeft geen zin dan.
1: Nee. Nee. Nee.
0: Al een wat oudere plaat, maar altijd leuk.
1: Goed. In mijn lange lijst van nog te draaien muziek kwam ik een nummer tegen van de Country Gentlemen, een bluegrass band die ik heb leren waarderen. Het nummer is afkomstig van hun album Country Songs Old and New van hun eerste studioalbum uit 1960. Het betreft in dit geval een oud nummer, want de bron is niet officieel bekend. Wel kwam ik tegen, pardon, dat de eerste opname bekend is en degene die daarop te horen is, Samantha Bumgarner. En het is opgenomen op 23 april 1924.
2: Oei. Dat zijn de echte ouwe.
1: Dat wou ik zeggen.
2: Ja, maar goed dat ik het vandaag niet
1: kunnen
2: gedaan
1: heb. Kunnen we nog iemand hebben die kan overtoepen misschien? Of doen we de volgende?
0: Nee, de Bristol die kwam daarna pas.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja. Ja.
1: Toen heette het The Roving Man. Maar nu The Country Gentleman onder leiding van Charlie Waller met hun uitvoering van De Zwervende Gokker. Oftewel, The Roving Man.

0: Nou.
1: Ja, op een gegeven moment is het afgelopen met een gokken, hè?
2: Ja, nou, je leest er van alles over in de krant van de voetbalgokken en zo. Zeg.
0: Ja. Maar ik hou me er niet meer bezig. Ja.
2: Nee, ik hou me er niet meer bezig.
0: Nee. Maar goed, we hebben weer genoten vanavond met een fantastische artiest. Wat heeft die man allemaal niet beleefd als ik het zo hoor?
1: Ja, dat is niet misselijk ook.
0: Bij welke bandjes heeft hij allemaal niet gezeten?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, maar eentje natuurlijk wel, hè? De Bruce Springsteen, dat heeft hij ook.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dus. Ja, dat is mooi. Nou, dan hoop ik dat we hem nog hebben kunnen. Hoe heet het? Kietelen met dat solo-nummer van Bruce.
0: Ja.
1: En anders niet, dan is het ook goed.
0: Ja. Maar goed, zou ik eens even wat namen gaan noemen van mensen die we gaan bedanken? Ja. Want dat zijn er vanavond heel veel: James Maddock, Nick Murphy, Johan, Leen, Haro, Gerrit, Jos. Voor het interview, dankjewel Jos. Patrick en Valerie. En dan Saskia voor het begeleiden van James. En het rondmaken van de gesprekken die wij hebben. Of die Johan heeft kunnen voeren. Dus dat is. En dan de manager van James. Dat is Janice Moore. Allemaal bedankt. Het is fantastisch dat we dit weer hebben kunnen doen vanavond. En volgende week dan zitten we hier weer. Weer met hetzelfde stelletje. Maar dan hebben we weer een andere zangeres.
1: Okay.
0: Dan hebben we dus Yara Beeks. Nederlandse zangeres. Niet helemaal beginnend, maar ze doet het al heel goed. Dus,
1: weet je, Tiemen, het komt allemaal goed.
0: Ja, hè? Gelukkig wel.
2: Vraag maar aan zijn tante.
0: Ja. Oh, moet ik dat, ja?
1: Ja,
0: waar er iets over vertellen?
1: Nee, daar ga ik niks over vertellen. Het is trouwens niet mijn tante, maar mijn schoonzus.
2: Oh, schoonzus. Oh. Maakt niet uit, joh. Nee.
1: Goed. Nou, voor mij wel.
2: Voor mij niet, hoor.
0: Nou, goed. Gerrit heb ik jou al genoemd.
1: Ja.
0: Nee. Ja, ik heb Gerrit wel op. Ik wou zeggen, heb ik het lijstje afgewerkt en ik zie Gerrit zitten. Maar goedenavond, Gerrit, leuk dat je er bent. Nou, we gaan afronden, mensen. Ik ga jullie thuis allemaal bedanken voor het.
3: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Waarschijnlijk is de belangrijke Russische generaal Davidov vandaag omgekomen bij een autobom in een buitenwijk van Moskou. Volgens Russische oorlogsbloggers is hij verantwoordelijk voor de bevoorrading van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. Zijn wagen ontplofte toen hij wilde wegrijden en vloog meteen in brand. Davidov zou nog levend uit de auto zijn geraakt, maar bezweek toen aan zijn verwondingen. Zijn identiteit moet nog wel worden bevestigd. De Russische autoriteiten doen nu een onderzoek. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Liana leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden, krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Sexy over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Lokaal nieuws en de beste muziek. AE Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.